o tabinin hermahiabi a kohangada wasteste eekiabine anarptamine ganuda iesa eekiabine ohna winchemna sahna tasam garubina zewazi winchispa en